0: terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert. Familie Radio.

Al ben ik helder, veel mooier wordt het niet. Ik heb zin voor altijd te verdwijnen, maar ik keer terug, verliefd.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Groot Aandacht.
3: What's new, pussycat?

UB40 en Red Red Wine bij je voor de Wekker Wakker. Op deze donderdag 1 oktober is het inmiddels alweer. Hè? Ja, 1 oktober jongens, de eerste van de maand. We hebben alweer afscheid genomen van februari. Dus dat betekent dus dat het vandaag de eerste van oktober is. En dat de winter er langzaam aankomt. Nou ja, als we naar het weer kijken vandaag, dan is het nog geen winter. Maar het wordt wel nat. Dus er gaat heel veel regen vallen. Of althans, veel regen. Ja, goed, we zijn er weer. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton. Ja, Red Red Wine van UB40 kwam op de allereerste plaats terecht. In 1983 stond er 3 weken in. Dus het was 3 weken een grote hit in heel de lage landen. En vandaag staat er Sint Bavo op de heilige kalender. Ja, hij wordt gezien als de portier van de herfst. Ja, de mis die vandaag wordt opgedragen aan Bavomis genoemd. En is afgekort tot Barmis. Ja, omdat het rond de 1e oktober vaak slecht weer is, is de uitdrukking Bamis weer ontstaan. Ja, ik heb het nog nooit gehoord, maar het is Bami weer. Bamis weer. Hallo. Bami's weer, ja, zo wordt het genoemd. Ja, regent het vandaag, dan geeft deze weerspreuk de volgende voorspelling. Als het regent op Bami's, dan komt er een natte kerstmis. Nou, kijk, dat is toch al fijn om te weten. Als er dan maar wel natte sneeuw valt, jongens. Want we zijn weer toe aan een witte kerst. Hè? Zo denk ik dan weer. Nou ja, 1 oktober, november, december, nog 3 maanden. En dan zitten we alweer aan het einde van het jaar. Wat gaat het snel, hè? Amen.

Ja, inmiddels al aardig op leeftijd, want deze Ivana Spanja is geboren in 1954 uit Italië. Natuurlijk songwriter de jaren 80 grote hits, hè, in de Italo-disco en ook in de dance-pop. Ja, in de jaren 90 stapte ze succesvol over op het zingen in haar moedertaal. Met hits als Gente Com Noi en Ti Amo En Du. Ja, onder andere die nummers. Maar dit was toch wel een van haar grootste Engelstalige hits, hè? Ja, Colby uit 1987. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag donderdag 1 oktober. We kijken even naar het nieuws. Ja, het aantal rokers onder de volwassenen die daalt in de lage landen. Maar de zorgen over de rokers onder jongeren neemt toe. Ja, verschillende cijfers tonen aan dat meer jongeren regelmatig roken. 2,9% van de jongeren tussen de 12 en de 16 jaar, die rookt dagelijks. Ja, de onderzoeksgroep was niet groot genoeg om een ontwikkeling aan te tonen, zo zeggen de onderzoekers. Maar een combinatie van verschillende onderzoeken is op zijn minst op te maken dat de afname van jeugdige rokers is gestagneerd. Ja, en dan de vapes, dat zijn de opstapplekjes voor het echte roken, hè. Zo wordt er ook vaak gezien, hè. Mensen, de jeugd die heeft vaak vapes, maar vaak stoppen ze dan met de vapes. En dan wordt er vanaf dat moment een echte sigaret opgestoken, hè. Ja, dus de jeugd is weer aan het roken, ja. En sinds de invoering van de basisbeurs een paar jaar geleden hebben steeds meer studenten een duolening. Maar de studenten die lenen, gemiddeld wel meer. Het gemiddelde maandbedrag is in 2 jaar tijd met €80 gestegen. Terwijl de bijdrage van de ouders is afgenomen. Van alle studenten sloot 15% in 2026, dit jaar dus, een duolening af. En ja, dat zijn er dus wel minder dan normaal. Want 2 jaar geleden ging dat nog om 22%. Maar als er geleend wordt onder studenten, dan is het wel meer geld. Ja, dus er wordt meer geleend. Ja. En tot besluit nog even een oud berichtje, maar ik vind wel even de reden om het te vermelden. Een Amerikaans racepaard heeft een andere naam gekregen, omdat de oorspronkelijke naam een verwijzing was naar Adolf Hitler. Het dier heette namelijk Austrian Painter, oftewel de Oostenrijkse schilder. Ja, die naam die wordt online gebruikt als synoniem voor Hitler, bijvoorbeeld om filters te omzeilen. Ja, Hitler is dus geboren in Oostenrijk en wilde in zijn jonge jaren dus schilder worden. Ja, de naamswijziging gebeurde op last van de Jockey Club, de Amerikaanse organisatie die de registratie van paarden bijhoudt. Ja, bij die organisatie was een klacht binnengekomen omdat Austrian Painter een wedstrijd had gewonnen. Ja, de eigenaar reageerde dat zijn vrouw uit Oostenrijk kwam en dat de Oostenrijker Gustav Klimt hun favoriete schilder was. Nou ja, hij kwam dus met al wat alternatieve namen, maar uiteindelijk is het paard dus als Merrylegs de boeken ingegaan. Ja, de naam die hij dus eerst had, die dus verwijst naar Hitler, die is dus verboden en die hebben ze dus weggehaald, hè. Ja, een racepaard dus met de naam die verwijst naar Hitler heeft dus een nieuwe naam gekregen. Ja, een ander paard van de man moet ook een andere naam krijgen. Dat dier heet New Order. Dat is dezelfde naam als de nazi's gebruikten voor hun plan voor een staatsinrichting in het bezette Europa. En ook die naam mag niet van de Jockey Club. Dus ook dat paard moet van naam veranderen.

0: Vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
1: Nou, ik vind hem vooral heel intelligent.
0: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.
1: Een warme man.
2: Absoluut ook. Ja.
1: Sympathiek.
3: Ja, sympathiek.
1: Empathisch.
4: Enorme positiviteit en hoe hij in het leven staat. En wat ik echt bewonderenswaardig vind. Maar die man is zo muzikaal.
1: Als ik heel eerlijk ben, vind ik zo'n ongelooflijk sympathiek ventje. Ja, dat kun je hem gieren, hè?
4: Zo muzikaal. Zo muzikaal.
0: And there he is, Mr. Erik Van.

Ja, hij is best wel een beetje bekend geworden door dat bloed, zweet en tranen. Hè. Dat was in 2015, toen was hij de finalist. En sindsdien is hij een vaste waarde in het feestgenre en het levensliedgenre. Ja. Hij is trouwens geboren in Os, hè, deze Jeffrey Hazen. Ja. Je hoorde Loco Loco. Ja, zo dadelijk dan hebben wij de dagtopper, dus blijf luisteren.

De back-to-back classic. Twee jaren 90 liedjes achter elkaar in Voor de Wekker Wakker. Op deze donderdag 1 oktober, de eerste van de maand. Ja, wat een verhaal, hè? Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt, die executie in Amerika van Christa Pike. Ja, ze zit al een tijdje in de dodencel. Ze zit gewoon al jaren te wachten totdat ze eindelijk ter dood wordt gebracht. Omdat ze de doodstraf heeft gekregen, omdat ze op 18-jarige leeftijd samen met haar toenmalige vriend in Tennessee een 19-jarige vrouw vermoordde. Ja, het lage rechtshof had op het laatste moment gisteren de executie uitgesteld. Want men wilde nog eventjes kijken hoe het zat met, het seksuele misbruik. Wat toen ook in de zaak speelde. En daar wilde men nog even naar gaan kijken. Ja, het hoge rechtshof heeft dat, die uitstel van executie, later weer ongedaan gemaakt. Nou ja, de executie was bezig. Ze kreeg ook twee dosissen van een injectie toegediend. En uiteindelijk bleek ze nog gewoon in leven te wezen. Hè? Ja, ze is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Ja, ze hadden gemeld, althans de advocaat, die zegt dat Pike onnodig aan het lijden is. Ze zeiden dat ze niet buiten bewustzijn is geraakt en nog steeds een hartslag heeft. En uiteindelijk in het ziekenhuis zou ze levensreddende medicijnen hebben toegediend gekregen. Ja, het Hoge Rechtshof verworp de uitzaak van de lagere rechtbank, die woensdag besloot het vonnis uit te stellen. Het lagere hof deed dat, want ze wilde kijken of dat met dat seksuele misbruik, of dat ook waar was. Ja, het is een verhaal, jongens. Ja, ze zat al 30 jaar in de dodencel. En ze schreef in een brief aan NBC News dat ze vrede had met haar situatie. Ze zegt: ik ben niet bang om te sterven, ik ben alleen nerveus over de manier waarop.

Castles in the Sky. Castles in the Sky. Bij Voor de Wekker Wakker. Kastelen in de lucht. Goed, vandaag is het 1 oktober. Dat betekent de verjaardag van Annie Leopovits. Ja, Mariska Veres is vandaag ook geboren in 1947. Hedy Dancona. Dancona moet ik zeggen. Uit 1937, toen zag hij het levenslicht. Ook Kim Lian van der Meij is vandaag geboren in 1980. Ja, het is vandaag de 274ste dag van het jaar. Er volgen nog 91 dagen en dan zitten we op het einde van het jaar. Ja, het is vandaag de dag van de leraar. Dat is wel leuk om te melden, omdat je elke dag eigenlijk wel een dag van de leraar hebt. Nou ja, dit keer wordt de dag van de leraar in Oezbekistan gevierd. Zo geeft men in Oezbekistan geschenken aan leraren. Leraren worden in het zonnetje gezet om de waardering van hun werk te tonen. Kijk, dat zou vaker moeten gebeuren. Ja, het is vandaag ook de geboortedag van André Rieu. Ja, en nou heb ik even lopen zoeken naar André Rieu. Ik heb heel veel kerstmuziek van André Rieu. Maar daar is het nog net even iets te vroeg voor. Al moet ik zeggen dat hier in het Huizen van Vlietsius al het een en ander aan kerst hangt. Maar goed, dat even terzijde. En we hebben een ander liedje van André Rieu gevonden. Want hij is namelijk geboren op deze dag in 1949. Van harte gefeliciteerd.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Groot Haltert.
2: What's new, pussycat? May we?
3: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Haltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.
3: And gentlemen, I want everybody to open up.

0: Radio Groothoudt. Van Mil Radio.
1: Dit is de Hitkampioen met Erik de Valk.

Dit is zo'n typisch one-hit wonder in de hitkampioen Full Force. And I want you just for me. In die feel-good nummers behoort deze ook bij Walking on Memphis.

Loco con Tigo. Wij hopen dat we weer geslaagd zijn in wat wij altijd graag doen voor u. Dat is u 1 uur feel good aanbieden. En als dat zo is, dan zijn wij natuurlijk heel blij. We maken met jou een afspraak. Een volgende hitkampioen. Graag tot dan. Dit is nog Paul Young. And every time you go away.

0: Waar is die tijd gebleven toen we deze heren nog zo lekker chaotisch tegenkwamen? 1981 was met
1: dit is de Middle of the Road Show met Hans
0: Wees
1: de
0: welkom,
1: Knecht.
0: Lieve luisteraar.

Don't Let Me Be Misunderstood, weet je nog? Ja. En ook dat kregen we opvolger. Heerlijke muziek. Van Santa Esmeralda en Leroy Gomez. The House of the Rising Sun. Alles waar. Een cover, maar toch weer lekker gedaan. Lieve Lotje van Ooitje, beste luisteraars, waar ook op deze avond. Vriendelijk welkom. We gaan terug. Wederom in de voltooid verleden tijd. Dit is de Middel of the Roadshow.

0: dat is lang geleden, joh. Hè? 1963, wat leek het gisteren. De meeste platen die in deze show voorkomen, nou ja, ze lijken allemaal een beetje op alsof het gisteren was toen ze uitgebracht werden. Cliff Richard and the Summer Holiday.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Nou ja, goed, zomers. Ze zijn zomers altijd lekker. Maar ja, welke jaargetijden ook, dat maakt niet uit. Je hoort ze bij ons op de radio. Lekker toch?
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: vertel eens eerlijk, waarom heb je het niet gedaan, joh? Kom op, joh. Hey,
1: Op de achtergrond, backing vocals, een geldwolf. Ja, zijn naam was Frank Varian. Die heeft wat artiesten uitge... Nou ja, molken, zullen we maar zeggen, nietwaar? Het was muziek van Kila. En Why Don't You Do It? Met de horen vijnen wachten de kukende roerdenen. Vandaag was het muziek van Splitsing. Een hele zomer lang. Lekker toch? Gouden tijden herleven.

0: is bovendien een aardige
1: man. Die gekke worden,
0: ja, echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Ik kan me vastgelaten. Wordt het toch nog gezellig.

Alleen maar muzikale helden en heldinnen op de radio. En dat 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Uiteraard heb je haar herkend. Het was Dusty Springfield met iets zomaar een band, maar wel de Pet Shop Boys. Lekker terug op de radio. Gouden hits herleven. Ga je even meenemen naar 1969. En zie dat als ontvoering met iets wat je lekker vindt. Het was

0: Forever Young.
1: Hallo, ik ben Hans.
2: Ik ben Betty.
3: Ik Tony.
4: Sean.
5: Ik Lulu.
6: Theo.
7: En ik ben Marianne.

toen was het nog, ja, ik ben er wel eens geweest in de jaren 70 hoor, namelijk. Toen was het nog wel redelijk, dacht ik, maar tegenwoordig, al die verhalen die je hoort over Amsterdam. Nou ja, goed. Pickpockets. Nou, dus als je naar Amsterdam gaat, dan moet je portemonnee en of je sieraden heel diep verstoppen. Nou ja. Ah. Pussycat hoor je in If You Ever Come to Amsterdam. Lieve luisteraars, dit is de Middle of the Roadshow. Waar gaan we het over hebben? Oh, laten we maar eens even gaan.

0: Wat een toppertje was het toch, hè? De Queen. De Queen zelf, toch?
1: Jazeker.
0: Het was een Aretha Franklin en de Freeway of Love. Je komt terug van vakantie. En je zegt zo tegen jezelf in de spiegel.

passé ma

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Uur na uur, muziek.
3: Weer of geen weer, op donderdag.

We vieren feest. Yeti Paletti, ondertussen is ze 57. En ze doet het nog altijd. En als ze ergens optreedt in een of andere tent, dan is het nooit voor 11 uur 's avonds hoor. Nee, nee. Dat heeft de reden. Vrienden, welkom. Het is vandaag de internationale dag van de ouderen. Zet opa en oma in de bloemetjes. Geef ze een klapzoen en een cadeautje. En het is vandaag ook de internationale dag van de muziek. Daar zijn we blij om. Wat heb ik mee? Wel, ik heb Mireille Mathieu. Ik heb René Leblanc, dat is een Nederlander. Ik heb de Bee Gees. Ik heb Jimmy Fontana. Los Bios en vele anderen. Tweede plaat, Days. Together Forever.

muziekje uit de oude doos, zoals dat geëikt heette. Jimmy Fontaine met Gwen Tanamere. De Belgische staatszenders Radio 1, Radio 2 en Studio Brussel zenden voor het eerst handelsreclame uit. En dat is precies 36 jaar geleden. Het gebeurde op 1 oktober 1990.

Julie Zenati, Tout est plus pop. Ik heb een paar bekenden geboren op een 1 oktober. De eerste, Jimmy Carter, dat was de 34ste president van de Verenigde Staten. De man overleed in 2024, maar werd geboren 1924. De tweede, Richard Harris, een Iers filmacteur. Hij overleed in 2002, maar werd geboren in oktober 1930. Dan heb ik Julie Andrews, een Brits actrice. Vandaag wordt ze 99. En André Rieu, ken je wel, Nederlands violist, wordt er vandaag 77. Muziek van Ken Laszlo.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Wist je, mevrouw, dat je jouw hele leven al pannenkoeken op de verkeerde manier bakt? Wel, uren sta je in de keuken en dan mislukken ze nog ook. We gaan het anders aanpakken. Neem een bakplaat, leg er bakpapier op en giet het nu vol met pannenkoekbeslag. Stop de bakplaat in de oven voor 20 minuten op 180 graden. En nu snij je de gigantische pannenkoek in deeltjes voor het hele gezin. Smakelijk.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie.
1: We gaan eerst kijken naar Thuis, 7:20 op VRT vanavond. Greet deinst er niet voor terug om moeilijke vragen te stellen. Christine is naarstig op zoek naar wat ademruimte. En Tom wordt geconfronteerd met de grenzen van anderen. Andreas roept op een rustige ochtend, maar wordt al snel de deur uitgejaagd. En Femke tenslotte weet amper het hoofd boven water te houden. Dan hebben we op VTM Familie 7:55 vanavond. Jamila nodigt Ruben uit voor een date, maar ook Stefanie en Louise hebben hem nodig. Hamme trekt alle registers open bij Erik. Lars ergert zich aan zijn trage laptop en schakelt een IT'er in. Simon schiet in een kramp.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Ik heb twee bekenden overleden op een 1 oktober. De eerste, Lindsay de Paul, Brits singer-songwriter. Ze werd 66, overleed in 2014. En de tweede, Frans zanger, hij werd 94, mooie leeftijd. Charles Aznavour, hij overleed in oktober 2018. En dit is hem.

Vandaag donderdag, 20 graden, de zon is van de partij, maar er zijn ook wat wolken. En die temperatuur, vrienden, van 20 graden houdt aan tot en met maandag. Dinsdag 22 en volgende week woensdag 19. De vakantieoorde in Tenerife klokken ze nog altijd af op 26 graden. In Las Palmas 25, Malaga 27, in Antalya 28 graden en in Benidorm 27. Morgen laatste aflevering van deze week, weer of geen weer. Bedankt dat u bij ons was, je weet het, altijd welkom. Je mag ons bezoeken als je wil en misschien krijg je dan een kopje koffie van onze lieve koffiedame Angèle. We gaan eruit met Little Jimmy Asmund. Wij leven en welzijn. Tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de

inderdaad wel, hè. Ja, donderdagmiddag. Hey, gezellig als je weer bij mijn scheumaar aan tafel mee, zou ik zeggen. Want we hebben weer een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan hier deze donderdagmiddag. Ja, inderdaad wel. En ik heb het allemaal over U2 natuurlijk met hun The Unforgettable. Voor de liefhebbers natuurlijk. En ja, een beetje rock and roll in de casserole op donderdag kan nooit kwaad. Wat zit er in jouw brooddoos? Wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. We zijn er altijd wel een klein beetje benieuwd naar. Dat, ja, dat wel. Hier is Bruce Springsteen, The River. Hopelijk staat er nog wel een beetje water in. Of is er alweer wat water in komen te staan. Hè? Inderdaad wel. Want het stond al droog, hè? De rivier tegenwoordig.

inderdaad, waar is de tijd? Waar is de tijd dat de radio nieuw was natuurlijk? En toen er nog veel boosjes op de Noordzee lagen. Dat is weer al lang geleden natuurlijk. Radio Gaga, dit allemaal van Queen. En dat allemaal hier in de lunchbreak op jouw donderdag, als het je verjaardag is, zou ik zeggen. Van harte welkom en ja, het smakelijk eten. En maak er een onvergetelijke dag van, want er is maar één zo'n dag in het jaar natuurlijk. En dat is de dag dat je verjaart. En dat kan ik je wel vertellen. Hier is Nena, 99, Love Balloons.

onze onredelijkheid voor vandaag live, helemaal live uit de LP van Steve Harley. En hier komt de Sun donderdagmiddag. Smakelijk eten, wat ga je ook nog doen deze namiddag? Wel, waarschijnlijk ga je nog werken. Of heb je iets anders te doen? Wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Ja, dat was dus Steve Harley als onredelijkheid. Hier is Billy Joel en Piano Man.

De meest complete song ooit. Daarvoor heeft hij een award voor gekregen. Billy Joel natuurlijk. En dit allemaal met zijn Piano Man. Als je zo eventjes kijkt, wel, dan is het stel aan tijd geworden dat we dan straks ook het heetste nieuws geven natuurlijk. En dit keer gaat het over Cyndi Lauper, haar LP. Haar allereerste LP, dacht ik. Ja, inderdaad wel. Ik neem afscheid van jullie met Willy Tura. En hier is hij met Vlaanderen.

Zo, donderdagmiddag van harte welkom en deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En we zijn er nog tot 1 uur hier voor jou op de radio. Het lunchbreak, breaking news van toen. We gaan terug in de tijd naar 1984 met Cyndi Lauper. In 1984 wordt Cyndi Lauper de eerste artiest met 5 Grammy-nominaties sinds Bobby Gentry in 1967. Van deze 5 nominaties weet zij er eentje te verzilveren: Best Newest Artist. Haar debuutalbum She's So Unusual is inmiddels ruim 16 miljoen keer over de toonbank gegaan. Hier is ze met haar nummer uit die LP. Hier is ze met Time After Time.

0: De Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: inderdaad, onze hit tot en met morgen vrijdag natuurlijk. En dit was Jonathan Blue.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er nog in de broodtrommel? Wat er nog van overschiet, Kees? Wel, dat is eventjes kijken. Niemand meer en niemand minder dan Jan Leijers. Case Joyce, Cindy Loop hebben we gehad, ja. R.E.M. En dan hebben we ook nog natuurlijk, eventjes kijken, Dire Straits. En dit allemaal met hun Brothers in Arms. Dat zal zo'n klein beetje zijn worden vandaag, denk ik. En we gaan starten met Jan Leijers. En het allemaal met zijn Only Your Love.
2: Looking back.
0: Welkom bij deel 2.

aangedaan, hè. Domino. Ja, Domino pizza's, dat ken ik wel. Maar Domino van Clouseau, die ken ik ook wel en die mag ik ook wel smaken. Nog tot mij morgen zijn ze onze artiesten natuurlijk van de week. Hier is Case Choice en Not Addicted.

0: wat woonachtig tegenwoordig in Amerika natuurlijk. Heeft zich laten helemaal omvormen tot man. Ja. Case Choice, toen noemden ze nog zo. En dit allemaal gaat not the addict. Ja, ze voelden zich niet aangetrokken door de mannen. Nee, inderdaad niet. Zo, ja, iedereen zijn keuze natuurlijk. Iedereen zijn eigen smaak. Maar als ik nu even op de klok kijk, wel, dan is het tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft, graag tot morgen voor een volgende show van de Lunchbreak natuurlijk. En morgen zijn we vrijdag. Morgen gaan we weer het weekend in.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag is deze geworden van Dire Straits. En hier zijn ze met Lady Rider. Tot morgen, bedankt om te luisteren. Blijf naar die fantastische radiostation luisteren. Want er komen nog een heleboel goede programma's aan natuurlijk. Met een hele lekkere muziek. Tot dan en maak er nog een mooie dag van. Bye bye.

A Wi-Fi Woo was dat de titelsong eruit. Het kreeg een aantal jaar geleden een nieuwe moderne versie. Maar dit is nog uit de oude serie natuurlijk. Sammy Davis Jr. was dat. Je weet wel, een van de vriendjes van Frank Sinatra. En You Can Count On Me. Ry Cooder, de Applejacks en John Hunter wilden ze nog allemaal in dit uur. Maar nu is het Just A en Sam Hart uit de hitparade van 2026. Dit is Just A Little.

Met de medewerking van Sam Harper was het Just Stay and Just a Little uit onze hedendaagse eetparade. En bij de volgende groep moet ik om de een of andere reden altijd aan wij drinken. Ik weet niet waarom. Matt Bianco is dit en Don Blue.

voor de film met Grease eraan kwam, had Olivia Newton-John al een hele carrière erop zitten. Dit kwam namelijk uit 1971, If Not For You. En dit is zo'n melodietje dat je meteen happy van wordt zo. Dit zijn dan ook de Happy Children van P-Line.

De Epic Children waren dat van P-Line. Alweer uit 1983. Tijd voor het Ry Cooper nu. Hij was een tijdje sessie-gitarist. En hij werkte ook een tijd samen met de Stones. Maar hij vond dat ze zijn platen plagieerden. Ja, je moet maar durven, zeg ik. Ry Cooper is dit. En Little Sister...

Je denkt zo dikwijls die DJ-toestanden, dat is iets van de laatste jaren. Maar nee hoor, Bob Sinclair, hij was al goed bezig in 2003. The Beat Goes On. En deze groep die wil ik absoluut nog eens aan het werk zien als ze naar ons landje komen. Dit zijn Tears for Fears.

Wat hebben ze toch prachtige platen gemaakt. Tears for Fears was dat met Advice for the Young in Hearts. Luister nu mee naar Dalbello en uit Tango. Deze Canadese muzikanten, je hoort ze bijna nooit op de radio. Het is dan ook niet echt een commercieel platen, maar toch is leuk om te draaien.

De Pointer Sister. Iedereen kent ze wel nog. Wel, dit was Bonnie Pointer. Ze had ook enkele solo hits met. Dit was eentje met Heaven Must Send You uit 1984. Volgende is de nieuwe van Alex Rowan en zijn Emerald Eyes. MUZIEK

Hij schoot er natuurlijk al een aantal leads, onder andere Ordinary en Fine Place to Be. Even benieuwd of deze van Alex Warren ook een grote iets zal worden. De Emerald Eyes was dat. Op naar het Mike and the Mechanics. Iedereen kent Genesis natuurlijk. Peter Gabriel ging solo. Ook Phil Collins ging solo. Maar ook Mike Rutherford had een even projectje. Mike and the Mechanics en The Living Years.

De Applejacks waren dat. Het bizarre aan de groep toch wel was, zeker in de jaren 60, dat er een vrouwelijke basgitarist was, Megan Davis. In 65 trouwden ze met de drummer, Gary Freeman. En de andere leden waren allemaal getuigen. Als dat niet mooi was. Lime nu, u kent ze van Your Love. Dat was een dikke nummer 1 hit. Wij draaien Babe, We Gonna Love To.

bijzonder knap plaatje toch wel. Deze Tragedy van John Hunter. Zo, deze Pop Avenue zit er weer al op. Ik ga eruit vandaag met Jason Donovan. En daarna krijgt u nog Bruno Mars. Nog veel plezier met de collega's hier.

0: pittige dame hoor. Paula Abdul. En straight up gaan ze rechtop zitten denken. Ja. Oh. Ik zat altijd met zo'n kromme rug, weet je wel. En dan zei de leraar, ga ze rechtop zitten hoor. Oh jee. Ja, die waren streng voor me. Maar dat is lang geleden. Deze ook trouwens uit 1988. Dek de radio. Met Bluff Fennen.
1: Blijf niet langer binnen.
0: Doe het dan.
1: Je moet weer beginnen.
0: Zo is dat.

patrimony. Goed bedoelde raad van Dekker. Ik heb veel met trouwerijen te maken gehad als fotograaf. Maar maak nooit een grapje in het stadhuis door nee te zeggen of zo in plaats van ja. Kijk mij eens even. Dan kan je vertrekken, wist je dat? Ja, dan kom je niet meer aan de beurt die dag. En dan moet je het weer opnieuw aanvragen. Nee, daar zit niemand op te wachten. Dit was leuk, hè? Gilbert O'Sullivan en Matrimony uit 1972. Zo, hé. Papik. Met Stevi Gamboni uit Italië. En Anke, un uomo. Ik heb het opgezocht, hoor. Dat betekent zelfs een man. Puntje, puntje, puntje, puntje. Nou, vul dat zelf maar in.

hitste in de tijd, in 1974. Gloria Gaynor en een heus groot orkest. En Never Can Say Goodbye. Ik kan nooit gedag zeggen. Nou, ik wel hoor. Ik zeg gewoon gedag, maar het is nog niet zover. Snelle en Ronnie Flex zijn hier. Wat die nou in de schuur doen, ik heb geen idee. Ze gaan het nu vertellen.

album uit. Snelle en Ronnie Flex en liedjes schrijven in de schuur. Jawel. En een drankje erbij nuttigen. Ja, ik ken dat wel. Maar pinda's erbij. Nou, dan komt het wel weer goed, hoor.

Jojo uit 1974 van Gino Vannelli. En we hebben Veldhuis en Kemper klaarstaan. Ja, met Wat doe ik hier? Dat vragen ze zich echt af. Daarmee gaan we op weg naar het half uur. En dan zijn we zo weer bij je terug. Echt waar hoor. Tot zo.

0: ga maar naar huis. Misschien komt het nog goed. Deze drie, dadelijk na het half uur. Zeg het maar, Wiebe.
1: Deze drie, zo in de

0: hoort het.
1: En hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
2: De Hartslag van de Bende Spree.
3: Groothalters. Terug van weg geweest.

Het fluitje vind ik zo mooi. Ik zou dat fluitje wel eens willen bedienen in zo'n platenstudio. Wat heb je gedaan, Dekker? Nou, ik heb het fluitje bediend. Fluitje van een cent. Dat doe je gewoon zo. Nou, ze gaan gewoon door, hoor. Gewoon maar. Zo zeg. Oké. Nou, toch drie achter elkaar? Jawel. Kamers van mijn hart. 3-1. Oeh. Daarna Coldplay met Feels Like I'm Filling Your Love. Wow.

magistrale muziek, mag ik wel zeggen, van Coldplay. Feels Like I'm Falling in Love. Uit 2024 is die. En we gaan nog verder terug in de tijd. We gaan namelijk naar de jaren 70 toe. Cher, ken je die naam nog? Van Sonny en Cher. Ik heb ze ooit eens op Schiphol mogen fotograferen. En toen gingen ze bliksemsnel in een auto er vandoor naar het Hilton Hotel in Amsterdam. En daar heb ik ze ook nog op de kiek gezet. Heb je die foto's nog, Dekker? Jazeker.

Lief liedje, hè? Shanice. I love your smile. Dekker Radio heeft Jascha klaarstaan met Help. Nou, dan ga ik even helpen. Nee hoor, dat komt zo meteen. Eerst nog eventjes deze van Eva de Rover. Jawel. Laat me je lied zijn.

Even erover, wat een leuke zangeres toch. Laat me je lied zijn. Even kijken, Jascha is er ook nog. Die staat al een hele tijd te wachten. En die zegt help. Nou, dan help ik even.

0: Het was absoluut de knappe blonde, deze Kim Wilde. Dat was nog even You Keep Me Hanging On.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Door de jaren heen meer dan een dozijn aan grote hits gemaakt, deze mensen van de Police. Dat was Don't Stand So Close To Me. Zometeen Goud van Oud, muziek uit 1967 van Traffic.

0: er zat echt veel meer in voor deze mensen. Maar ze hebben het niet meer kunnen waarmaken in de hitparades. Deze mensen van Wang Chang. Het was Dance All Days.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

drie maanden geleden nog de winnaar op het Eurovisie Songfestival. Deze Dara met Bangaranga. Nu alvast op naar de top van het uur en dat doen we met Lady Gaga.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur, muziek. 2, 1. Here comes the music.
3: Hey, Mark Hallebroek.

0: Een flinke portie rock and roll in Showtime.
1: Nog een beetje zeg.
0: Zeg dat wel. De Steve Miller Band was dat en Jet Airliner. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Showtime. En we beginnen als vanouds met een bizar nieuwsbericht uit Griekenland deze keer. Want op een strand bij de Griekse hoofdstad Athene is een 82-jarige man om het leven gekomen na een heftige ruzie over een lichtstoel. Dat hebben Griekse media laten weten. Het incident vond plaats op een betalend strandje in een luxueuze badplaats op zo'n 20 kilometer van het centrum van de Griekse hoofdstad. De 82-jarige man werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij overleed. Nu, moraal van het verhaal. Weg met die strandstoelen. Leg tenminste een handdoek, zoals iedereen. Nooit ruzie. Ah, druk niet. Hey, welkom bij Showtime. Ik heb alvast een Forgotten 45 voor jullie klaarstaan van een band die misschien meteen gaat herkennen en toch dacht van, hè? Ja, dit is S Club 7.

0: Michael Jackson groove, vind je ook niet? S Club 7, vergeten groep, maar toch een hit geweest deze Don't Stop Moving. Ik moet je nog altijd vertellen welke onze special guest wordt in Showtime voor dit uur. Wel, het wordt een Nederlander. Een Nederlander die we kennen van hits als Nobody Else, zegt je dat al wat? En vooral van de hit Alles kan een mens gelukkig maken. Inderdaad, straks een babbeltje met René Vroeger. Een babbeltje wat ik een paar jaar geleden met hem had, uiteraard. En als je met René Vroeger babbelt, dan zegt hij zelf altijd...
1: René Vroeger en Mark Huilenbroek. Nou, dat wordt feesten.
0: Als je dat maar weet. Ik heb straks trouwens ook nog een nummer van Wiltura. Maar in het Grieks gezongen door Wiltura zelf. Toch iets om naar te kijken, dacht ik zo. En ik heb ook wat te vertellen over deze plaat van Wim de Kranen. Want de mosterd heeft hij gehaald uit een Frans nummer. Maar dat vertel ik straks.
2: Daar komt...

Linda Kramer zou ooit in een interview gezegd hebben dat hij de inspiratie voor dit nummer Breek uit jezelf gehaald zou hebben uit een nummer van Frans Gall, namelijk dit hier. Des branches van Frans Gall. Het is geen cover voor alle duidelijkheid. Maar ik vermoed dat het vooral gaat om de sound van deze plaat. Die branche stond dus een beetje als voorbeeld voor Breek uit jezelf, een nummer van de talentvolle Wim de Kramer. En dan een beetje dance, een nummer van Vanity Six uit de 90s, gecoverd door Inaya Day in de Nillies. Hier is Nasty Girl. It's my

0: Niet zomaar meisjes, over de Nasty Girls. Dance, dance, dance. Dat was muziek van Inaya Day.
1: Het is showtime.
0: Ja, het is ook showtime voor Niels de Stadsbader. Want dit is zijn nieuwe single, nummer 8, Onderweg.

Tom Norman was dat, een nummer van Sue Thompson van lang geleden. Ik heb een merkwaardig verhaal. Oh ja, straks is René Froger hier onze gast. Maar eerst dat merkwaardig verhaal uit Italië deze keer. Het gaat om de band Isanto California. De band is opgericht in het Zuid-Italiaanse Campania. Opgericht en scoorde in de zomer van 1975 inderdaad zijn grootste hit met Tornero. In de beginperiode trad de groep die aanvankelijk La Nueva Frontiera heette op in clubs en beach resorts aan de kust van Amalfi. Goed, het is dan 1975 en dan scoren ze een gigantische hit. Vooral in Duitsland landen, ook Zwitserland en Oostenrijk gaat voor de bijl. Maar in Vlaanderen is deze plaat maar één keer, één dag in de top 30 gestaan, op nummer 30. Erg toch? Voor zo'n hit, Tornero is dit.

0: eigenlijk kan je officieel stellen, geen hit in Vlaanderen. Nummer 30 in de top 30, één weekje maar en alweer verdwenen. Zo zie je toch dat sommige platen na een hitparadenotering toch nog in het collectief geheugen terechtkomen van onze luisteraars, zeg maar gewoon. Oké, René Vroger dan. De man heb ik geïnterviewd een jaar of 20, 25 geleden in de tijd toen er heel veel mp3's gedownload werden. Sommige interviews, ik geef het toe, zijn zo een beetje gedateerd in tijd, maar dit wil ik toch nog even meegeven. Ik sprak met René Vroger over die net gedownloade, illegaal gedownloade mp3's.
1: Nou, dat denk ik. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik wil op een gegeven moment MP3 downloaden. Er zit toch altijd wel wat verschil in en zo. En kwalitatief. Je kunt ook niks nalezen. Je krijgt een gebrand cd'tje en zo. En plus dat het ook wel weer meevalt hoeveel mensen zo'n brander hebben. Uiteindelijk, ik bedoel, het is nog niet zo dat elke tante, elke oma al een cd'tje in de kamer heeft staan. Of een computer in de kamer heeft staan.
2: Plus zeggen sommigen dan, vooral de voorstanders van, ja, vroeger werd er wel massaal op een cassette gekopieerd van de radio.
1: Ja.
2: Nu heb je dit, dus wat is in wezen het verschil? Bitter weinig. Een best-of cd.
1: Het is natuurlijk de kwaliteit. Kijk, vroeger op een cassette had je natuurlijk toch veel minder kwaliteit. En een cassette gaat natuurlijk ook veel minder lang mee. Mm-hmm. Ja. Dus wat dat betreft. Het illegaal kopiëren, ze moeten er toch wel hard tegen optreden. Ja. Want over een paar jaar hebben artiesten totaal geen bestaansrecht meer. Mm-hmm. En dan hoop ik niet dat iedereen gaat zitten huilen dan.
2: Ja.
1: Want dan hebben die mensen die dit illegaal doen, hebben dat zelf gedaan.
2: Ja. Gaat het zover komen, denk je? Ik bedoel, ook al ga je platen verkopen via
1: internet. Het enige wat ze nooit na kunnen doen, dat is natuurlijk een. Virtueel kunnen ze natuurlijk niet. Ik bedoel, een theaterconcert, ja, dat kun je niet downloaden. Ik bedoel, een avond met René Vroger in het theater, ja, dat is gelukkig niet te downloaden.

0: Straks over een kwartiertje, twintigtal minuten, heb ik nog een deel 2 bal met René Vroger. En dan ga ik hem uiteraard uitvragen over de grootste hits uit zijn carrière. Want René Vroger, ja, en de Mark.
1: René Vroger en Mark Huilenbroek. Nou, dat wordt feesten.
0: Zeker met dit soort muziek. Moestie is dat die ooit met Tom Jones seksbom gemaakt heeft. Maar nu Moestie en Hot and Juicy. Het is Horny Horny.

Misschien worden sommige dames bij het beluisteren van de stem van René Vroger een beetje horny. Wie zal het zeggen? 90s dance was dat. En van de 90s naar de Nillies is maar een klein stapje met Gabriela Chilmi.

Zoet plaatje, zeg dat wel voor Gabriella Chilmi. Fijn stemmetje, deze Sweet About Me. Ja, minder goed nieuws voor Hooverphonic. Daar is Gijke Arnaert er vandoor. De bassist is ook opgestapt. En die moet dus deze nieuwe single gebracht worden met een andere stem. Dit is de stem van Jasper Erkens, Hooverphonic. En Second Life.

Mark Elmond, dat is 50% van het duo Soft Cell, bekend van de hit Tainted Love. En Gene Pitney, ja, dat is een jaren 60 zanger. Samen zongen ze Something Got a Hold of My Heart. Vrienden, ik heb straks René Vroger weer op bezoek. Ik vraag hem naar zijn grootste hits, maar eerst een specialeke. Oeh. Je hoort het al, de Griekse bouzoukis heet dat dan. Het is Wiltura en Wiltura gaat hier niet in het Vlaams zingen. Ja, na, dat klinkt toch redelijk Vlaams, maar straks gaat hij helemaal over op het Grieks. Dit is Zonneschijn op zijn Grieks en dan heet dat O Ilios Mou.

0: Nou, geen idee of het een dikke hit geweest is in Griekenland. Ik twijfel er een beetje aan. Maar goed, Wiltura in het Grieks. Zonneschijn in het Grieks klonk O Ilio Mou. We zijn nog niet moe. We blijven luisteren naar Showtime, want we hebben René Vroger op bezoek. Je hebt het ongetwijfeld al gehoord. René Vroger heeft last van een immuunziekte. Heeft concerten moeten afgelasten, want het gaat niet meer. Zijn laatste concerten waren, zegt hij zelf, niet zo goed. En als de zanger het zelf zegt, ja, dan moet je even stoppen natuurlijk. Gelukkig heeft hij tijd om voor ons nog even zijn grootste hits te overlopen. En de allergrootste hit van René Vroger, dat was toch Alles kan een mens gelukkig maken?
1: Nou kijk, qua single verkoop is natuurlijk Alles kan een mens gelukkig maken is de grootste hit geweest. Maar het leuke is dat bij wijze van spreken een kerstliedje wat erop staat, wat zo ongelooflijk veel verkocht heeft, ook op andere verzamel-cd's. En ja, dat is gewoon, als je Nobody Else neemt, dat heeft op zo verschrikkelijk veel cd's gestaan, dat ik inmiddels wel 3,5, 4 miljoen platen verder ben.
2: Ja. Als je dan in de Kuip staat, dan neem ik aan dat je daar toch liever de up-tempo nummers brengt dan de romantische songs,
1: ja,
2: of niet?
1: Nou, dat hoeft niet hoor. Ik bedoel, een mooi liedje blijft een mooi liedje. En of je dat nou in een stadion doet of in een huiskamertje. Ik bedoel, we proberen toch, hoe gek dat ook mogen klinken, we proberen toch een bepaalde intimiteit te verwezenlijken. Ja, ik bedoel, dat is gewoon voor elke situatie anders. Je beleeft het met iets meer mensen om je heen. Maar ik denk dat de muziek gewoon hetzelfde blijft.
2: Ja. En als we naar de highlights mogen vragen uit je carrière, dan is dat waarschijnlijk de Kuip 5 jaar geleden?
1: Absoluut, maar wat ook een highlight is, is de eerste keer dat ik een gouden plaat kreeg. De eerste keer dat ik in Amsterdam in Carré stond. Maar wat ik ook absoluut een highlight vond, was de eerste keer de Elisabethzaal. Dat vond ik ook een super highlight. Maar ik vond de laatste keer in de Elisabethzaal vond ik ook een highlight. Ik bedoel, natuurlijk is de eerste keer wat spannender natuurlijk, omdat je dan overal aan moet wennen en nog zoveel moet leren. Maar aan de andere kant is eigenlijk gewoon op de optreden van 3 weken geleden, dat kan ook een highlight voor me zijn. Ik ervaar dat gewoon elke keer weer als gewoon leuk en ja, gezellig.

Johnny Vroeger, misschien wel zijn grootste hit op verkoopvlak. Tenminste, met de medewerking van het goede doel, dat mogen we niet vergeten. Alles kan een mens gelukkig maken. Maak je volgende keer weer gelukkig maken met een nieuwe Showtime. Oh ja, nog herinneringen aan deze meneer hier. Ik mocht hiervoor naar Wallonië, naar het Eurospace Center, voor een gesprekje met Babylon Zoo in de cockpit van zo'n space shuttle. Intussen al even geleden. Enfin, de man heeft maar één hit gescoord en dat was deze Spaceman. Nog een prettige dag.

Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.

0: beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Havert.
1: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groot Havert.
2: De hartstikke van de industrie.
3: Terug van weg geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur,
3: Radio Aarderen geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold Collection.

Martin Circus vandaag openen in dit nieuwe uur ook Gold op de radio. Wees van harte welkom. Stond in de hitlijsten samen met de volgende. En dat is die van ABBA. Voulez-vous? Hey, wees welkom. Ook Gold hier op de radio. Dat is 1 uur lang klinkend hout waar ook iemand houdt.

Hé, hey, konings, ik wil jou in mijn armen. En de volgende werd ooit gebruikt in een reclamespot van Peking Kloppenburg. Muziek van de Easy Beats. Hello, how are you?

0: Plug eind jaren 70 met Your Sasha Casanova. En eind jaren 70 ook een hit voor Emmylou Harris met You Never Can Tell.
1: Arnold Gold Collection. Sounding Gold, the one and only.

0: Billy Ray Cyrus vandaag hier in de Old Gold Correctie. Ecky Brecky Hart. Old Gold met ook deze klassieker uit de hitjaren 80. Fiction Factory feels like heaven.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold Collectie.

jaren 80. Denk niet wit, denk niet zwart. En dan nu een plaatje voor mijn goede vriend Buddy Joe. Hier is de Golden Earring. De groeten en graag tot een volgende Gold Collectie hier op de radio.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothater.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groothater.
3: Uur na uur muziek.
4: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio. Groothater.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Grootouders.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio. Groot Aaldert.

0: geweest.
1: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.
2: 1, 2, 3, 4.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert, het station waar muziek in zit.

treasure beneath the surface, beyond the fear.